0: 100 verschillende branden in de provincie. En Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze valse beschuldigingen over hun voorzitter Gianni Infantino gaan aanvechten. Infantino raakte in opspraak door zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Daarbovenop kwam het verhaal over een vertrekpremie voor zijn minnares toen hij nog de baas van de UEFA was. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits. Want jij bent toch een beetje van mij. Vibe. Voor mij hoef jij niet meer te blijven. Join the Vibe.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lijkt erop dat de straat van Hormuz voorlopig gesloten blijft. Iran is met een eisenpakket gekomen. Ze willen onder andere dat Amerika al haar troepen terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en stopt met het geweld in het Midden-Oosten. Pas dan gaat de belangrijke vaarroute weer open. In West-Canada zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor enorme natuurbranden. Huizen werden verwoest, meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten en de noodtoestand is uitgeroepen. Ook in Europa gaan stukken natuurgebied in vlammen op. Daardoor werden bij het Gardameer in Noord-Italië ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft die uitgezaaid was naar zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft de zoon van Biden, Hunter, gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader zo te zien. En op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was mee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: wil ik hoofd in de wolken.
1: Op de plaats van bestemming is het 37,5 graden. Soms wat heter. Smeer goed in, want anders doe ik het.

0: Bedankt voor de fijne vlucht. We hopen je snel weer te zien. En Max, tot zo. Kusjes.
1: We bring the vibe. Vibe Radio.
2: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen.

0: Overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Alle troepen van Amerika moeten weg, het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen en alle sancties tegen Iran moeten van tafel. Dat zijn 3 van de 6 nieuwe voorwaarden die Iran stelt voor de heropening van de straat van Hormuz. Door de eisen lijkt een deal ver weg en blijft de vaarroute dus voorlopig gesloten. Dat Rusland een van de NAVO-landen zou aanvallen werd tot nu toe niet verwacht, zeker niet tijdens de oorlog met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken daar nu anders over. Er zou tussen nu en een paar jaar namelijk toch een kleine aanval kunnen komen. President Poetin zou daarmee de NAVO willen uittesten. Dat de oud-president van Amerika Joe Biden aan uitgezaaide prostaatkanker leidt was al bekend, maar zijn zoon Hunter vertelt nu dat het nog slechter gaat met zijn vader. De ziekte heeft zich nog verder verspreid, zegt hij tegen de BBC, naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. Volgens Hunter heeft Joe Biden veel pijn. En de nieuwe Colombiaanse president is pas 1 dag ingezworen en er zijn in Colombia nu al 2 aanslagen gepleegd. Er vielen meerdere gewonden toen een autobom afging. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Vibe Radio. We bring the vibe.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
2: Sorry man, zet je op je man, ik kan niet.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote natuurbrand in West-Canada verspreidt zich snel. Tot nu toe ging meer dan 100 vierkante kilometer in vlammen op. De noodtoestand is uitgeroepen en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen. Hulpdiensten hebben meerdere mensen gered, maar volgens Canadese media is er mogelijk ook iemand om het leven gekomen. Turkije maakt zich zorgen over de veiligheid in de Zwarte Zee. Vrachtschepen worden steeds vaker geraakt door drones van Oekraïne of Rusland, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije heeft Kiev en Moskou daarom gevraagd om elkaar niet meer in de Zwarte Zee aan te vallen. Een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg raakte één iemand gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV zo slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen: AZ ADO Den Haag 2-0, Go Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het weer van Weer Online. Helder en het is een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. En het gaat lekker met AZ. Na de winst van de Johan Cruijffschaal zijn ze gisteravond ook goed begonnen in de Eredivisie. AZ versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Eerder op de avond stelde landskampioen PSV erg teleur. Thuis werd het 2-2 tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.
4: Jij bent toch een beetje...

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Dit is Vibe. Met de best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.
4: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
5: Sorry man, ik kan niet.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio News.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen en de waterzuivering werkt niet goed, waardoor mensen hun kraanwater moeten koken. De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn, maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het Eredivisie-seizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerden ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen van laat op de avond gisteren: AZ ADO Den Haag 2-0 en Go Ahead Eagles Willem 2 4-1. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Duistere Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Vibe. Met de best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken, de oorlogsschade vergoeden en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Trainer Peter Bos baalt ervan dat ze te weinig kansen creëerden. AZ begon het Eredivisie-seizoen een stuk beter en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: binnenkort een feestje. FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
0: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Dit is Vibe. Met de best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: vibes only. Vibe Radio.
1: Wat is een leven zonder

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio News.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter. En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing. Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. En nog geen reactie van de VS op een nieuw ijzerpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. Hier zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten en geen sancties meer tegen Iran zijn. En dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.
6: We hebben nog

0: maar één glas.
1: Vibe. Vibe Radio.
2: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
3: Sorry man, ik kan niet.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand en die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Er stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In de provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. En er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de luchthaven van Sydney in Australië. Daar was vanochtend op de grond een bijna botsing tussen 2 passagierstoestellen. Een bemanningslid raakte gewond. Een van de toestellen werd getrokken en het kan zijn dat daarbij aanwijzingen van de luchtverkeersleiding niet zijn opgevolgd. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits. Join the vibe.

0: heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
2: de jeugd van tegenwoordig. Fleming
3: en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Dit is Vibe. Met de best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het nachtelijk gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch lijkt te werken. Waar eerder de rust werd verstoord door onder meer straatraces en drugsgebruik, is het nu stil. Bewoners zeggen tegen de NOS dat ze voor het eerst in jaren weer goed slapen. Het verbod ging 2 weken geleden terug in en geldt voorlopig tot half oktober. Slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Den Haag gisteren en de verdachten waren bekend van elkaar. Dat zegt de politie. Het schieten gebeurde in het huis waar de vrouw woonde. De man vluchtte en werd even later in een ander huis aangetroffen. Tijdens de schietpartij waren er ook 3 kinderen in het huis. De hitte en aanhoudende droogte in Europa kunnen de economie een flinke knauw geven, blijkt uit een rapport van Triodos Bank. Zo heeft de transport last van de lage waterstanden in rivieren en kunnen energiecentrales door gebrek aan koelwater minder stroom opwekken. Door het extreme weer gaan ook veel prijzen omhoog, zegt de bank. En in Thailand heeft de politie onderzoek gedaan naar de jongen van 14... die vrijdag 6 mensen op zijn school doodschoot, onder wie 5 leerkrachten. Ook doodde die zijn opa en oma. Volgens de politie keek de jongen op social media filmpjes over hoe je een vuurwapen gebruikte. Hij had ook wel eens een balletjespistool mee naar school genomen. Dan het weer van Weer Online. Zonnig en in het binnenland tropisch warm. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. In de rest van het land minimaal 27 graden. Daar hangen ook wat sluierwolken en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
3: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: chauffeur met de Uber, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de Chili Chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rotterdamse wijk De S is 's nachts weer rustig sinds daar 2 weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot half oktober en kan worden verlengd. Een jongen van 19 die deze week gewond raakte bij een vechtpartij in het Noord-Hollandse Enkhuizen is overleden. Hij zou zijn gestoken. Direct na de vechtpartij was al iemand opgepakt. Een tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Beide zitten vast. Een dag na een gewelddadige woningoverval in Helmond in Brabant zijn 2 verdachten opgepakt. Eentje is minderjarig. De 2 belden vrijdagnacht aan bij een echtpaar en toen de man opendeed kreeg hij meteen klappen. Het stel wist de overvallers weg te jagen. Na buurtonderzoek werden ze in Den Haag gevonden. En het ging vanochtend mis met een auto met caravan die de pont op wilde rijden in Dordrecht, meldt Rijnmond. Het stel dat erin zat wilde nog even iets checken, maar de handrem was niet aangetrokken. En daardoor rolde de combinatie naar voren en kwam naast de pont terecht. De vrouw raakte lichtgewond toen ze uit de auto sprong. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden op de strand is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP nieuws.
3: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Binnenkort een feestje.
1: Feestdj.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze dj's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feestdj.nu.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Feestdj.nu. Voor ieder feest de perfecte dj. Feestdj.nu.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
7: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september... weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes,

0: en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is nog niet duidelijk. Er is boven Nederland iets bijzonders te zien. Wie in de omgeving van de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Daarmee meten experts van de Wageningen Universiteit de luchtkwaliteit. Ze checken onder meer op fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. Nu voor komende week weer tropische temperaturen in de pen zitten, is de kans groot dat we opgaan voor een 5e regionale hittegolf. Morgen en dinsdag is het eventjes wat minder warm, maar eind van de week gaan we weer richting 35 graden. De teller begon op veel plekken gisteren al te lopen, daar was het ruim boven de 25 graden. En op haar geboortedag, vandaag precies 63 jaar geleden, is er een Barbie van Whitney Houston. Ze ziet eruit als in haar videoclip van I Wanna Dance With Somebody. En de pop is in overleg met de familie van Whitney gemaakt. Ze is niet de eerste artiest met een Barbie. Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey hebben er ook een. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits. Vibe.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red

0: Doneer.
1: Hey ondernemer.
0: Hallo?
1: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Dit is Vibe. Met de best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Wiegen is een natuurbrand uitgebroken. De brandweer is er al bij en de veiligheidsregio meldt dat er versterking onderweg is. Er staat in bosachtig gebied zo'n 200 vierkante meter in brand. En volgens de brandweer breidt het vuur zich uit. Mensen worden opgeroepen om niet te komen kijken. Bij het bestrijden van bosbranden boven de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen. Dat meldt de gouverneur op X. Het gebeurde vrijdag al, maar toen konden hulpverleners ze niet bereiken. Waardoor de helikopters neerstort is niet duidelijk. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. Komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Zo werden pas geleden huizen van voorstanders beklad en gingen bij het oude politiebureau, waar het AZC in moet komen, een explosief af. En veel tuinders zijn niet blij met de droogte, maar Nederlandse wijnboeren wel. Voor een wijnboer in Noordwijk mag het weer nog wel even zo blijven, zegt hij bij Omroep West. Door de droogte groeien druiven beter en krijgen schimmels weinig kans. Ze hoeven dan ook niet zoveel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland is het tropisch, 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen is het even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.
3: Want jij bent nog een beetje

0: Hey, binnenkort een feestje.
1: Feestdj.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze dj's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feestdj.nu.
2: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
1: FaceDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FaceDJ.nu.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: of via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Israël doet definitief niet mee met het nieuwe vredesplan van Amerika voor Gaza. President Trump kondigde vorige maand aan dat het erdoor was, maar premier Netanyahu weigert het leger terug te trekken en dat is een van de voorwaarden. Hij zaaide eerder deze week al twijfel en na kabinetsberaad is het nu officieel nee. Een grote natuurbrand in Zuid-Spanje komt steeds dichter bij Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het zijn dat het vuur een rivier oversteekt. Er zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd en er wordt geblust met vliegtuigen. Ook militairen helpen mee. De lage waterstand in rivieren dreigt in Roemenië de kerncentrale lam te leggen. Er kan geen koelwater meer worden opgenomen. Door rotsblokken op te blazen kan meer water de centrale bereiken. En ook zijn er bakken vol stenen in de Donau neergelaten om de waterloop te beïnvloeden. Het lijkt te werken. Feyenoord is de competitie na de zomerstop goed begonnen. Ze wonnen de stadsderby van Sparta met 1-0. Het doelpunt kwam van Luciano Valente en viel al na een half uur. Intussen zijn ook PEC Zwolle, Ajax en Groningen Utrecht bezig en later speelt Heerenveen tegen Twente. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP Nieuws.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

220 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Alle mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 220 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: Hey, binnenkort een feestje.
1: Feestdj.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze dj's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feestdj.nu.
2: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
1: Feestdj.nu. Voor ieder feest de perfecte dj. Feestdj.nu.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
8: de jeugd van tegenwoordig, Fleming
7: en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via Booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In Wijchen in Gelderland is weer een natuurbrand uitgebroken. Er waren eerder al 2 kleine brandjes die vrij snel waren geblust en even later ontstond weer brand op een plek dichtbij. Omdat er nog brandweerwagens in de buurt waren, konden die er snel heen. Ook in Soest staat een stuk bos in brand. Een pijnlijk momentje tijdens een concert van K3 gisteren in België. Invalster Klaasje Meijer kreeg een schoen tegen haar hoofd. Eerder was een schoen op het podium gegooid en daar hadden de meiden hun handtekening op gezet. Maar een volgende poging ging dus mis. Klaasje hield er niks aan over en kon er achteraf om lachen. De 1-0 overwinning van Feyenoord op Sparta is mooi, vindt rechtsback Givaro Riet. Maar we hadden meer moeten scoren, zegt hij na afloop. Er waren volgens hem veel kansen, maar die werden niet afgemaakt. Daar gaan we dit seizoen verder aan werken, zei Riet. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
7: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?
1: Maak er een potje.

0: dus doet.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben René Postma. De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of hij nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later ergens anders aangehouden. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel genomen, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. De Tour de France voor vrouwen is onderweg voor de slotetappe rond Nice. Ze rijden 4 rondjes, steeds over dezelfde bergpas. Demi Vollering draagt de gele trui. Als ze straks wint, is het de tweede keer. Puk Pietersen draagt de bolletjes trui van het bergklassement. En Lorena Wiebes de groene van het puntenklassement. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle thuis verloren van Ajax. Dat leidde lang met 1-0 en scoorde in blessuretijd nog een keer. De wedstrijd lag even stil om een medisch noodgeval op de tribune, maar kon snel weer verder. Groningen-Utrecht werd 2-1 en eerder won Feyenoord uit met 1-0 van stadgenoot Sparta. Het weer van Weer Online. Vanavond komt er wat bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits. Join the vibe.

0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Ook de laatste natuurbrand in Wijchen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Acteur Christopher Lambert uit de Highlander-films is in elkaar gezakt tijdens een bijeenkomst met fans in Pittsburgh. Hij was handtekeningen aan het uitdelen en moest met een ambulance mee. Het gaat nu weer beter, hij had niet goed geslapen en te weinig gegeten. Lambert is 69. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits. Join the vibe.

0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 1995. Kijk voor het complete programma op IJzeren.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. In Wiegen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel gehaald, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beekendonk.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens

0: goedkoper? Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Hens van Voordeel.
0: Aldi.
2: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio News.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland gaat zijn anti-droneteam versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8. Aanleiding is de mislukte aanval op een Oekraïens vliegtuig op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar honderdduizend, een record. Het corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Demi Vollering heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. In de slotklim sprintte ze weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed, en won de rit met ruim een minuut voorsprong. Het is Vollering haar tweede Tourzegen. Puk Pietersen won het bergklassement en Lorena Wiebes het puntenklassement. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Papij, dat ben jij.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
7: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers

0: En overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Op de A50 bij Uden is een heftig ongeluk gebeurd. Een auto met een Belgische familie raakte van de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. Twee meisjes zijn zwaar gewond, een paar anderen zijn ook gewond. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter bij en de weg ging dicht. Duitsland verdubbelt de strijd tegen drones. Er komen twee keer zoveel mensen en bases. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïns vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn twee weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Tourwinnares Demi Vollering wilde per se de slotetappe winnen om te laten zien dat ze echt de sterkste was. Gisteren klaagde haar Poolse rivaal dat ze was gehinderd door Vollerings teamgenoot. Vollering zegt dat ze wilde afrekenen met het idee dat ze had vals gespeeld. Ze reed zo hard weg bij de Poolse in de slotklim dat hij ruim een minuut achterstand opliep. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP nieuws.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.
3: We hebben nog een beetje.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Fans van lekker veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Dit is Vibe. Met de best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: zo makkelijk retour.
1: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH Nieuws, we willen wel, maar alle locaties die we aandroegen zijn afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer al jaren honderden Oekraïners op. Op de A50 bij Uden zijn twee meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zaten met vijf andere familieleden in een auto die van de weg raakte en op zijn kop in een sloot terecht kwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagste record van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar een halve meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. Heerenveen heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. Het werd 1-0. Heerenveen had twee nieuwelingen in de basis, Dirk Proper en Lanroy Machine. Invaller Ooyen scoorde net na rust. Ajax won van PEC Zwolle met 2-0. Groningen-Utrecht werd 2-1 en Sparta-Feyenoord 0-1. Het weer van Weer Online. Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler. En dat was het ANP-nieuws.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits. Join the vibe.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Dit is Vibe. Met de Best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

leren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Aan op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Dit is Vibe. Luister altijd en overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Dit is Vibe. Met de best Dutch Urban. Join the Vibe. Vibe Radio.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/slash

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de bossen bij Zeist stond vanavond een schuur in brand. Volgens RTV Utrecht kwamen er grote vlammen uit het gebouw, maar was het wel snel uit. Omdat de brand in de bossen bij Zeist woedde, heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat het bos ook in brand zou vliegen. Door de droogte is dat risico erg groot. Een Ierse topcrimineel is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsmokkel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd aan Ierland door de Emiraten, waar hij in april werd opgepakt. Er werd jarenlang op hem gejaagd. Hij zou in de jaren 90 ook een tijdje in Nederland gewoond hebben. President Trump wil de economie van Iran onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe aanvallen, zegt hij. Het gaat erg slecht en er is te weinig geld om militairen te betalen. Dat zou vooral komen doordat Amerika geen schepen doorlaat die naar havens in Iran willen varen, zegt Trump. Er wordt nu niet echt onderhandeld. En een van de grootste basketbalcoaches van Amerika, Don Nelson, is overleden. Hij was 86 jaar. Als speler werd hij 5 keer Amerikaans kampioen met Boston Celtics. Later als coach werd hij 3 keer verkozen tot coach van het jaar. Maar in die rol werd hij nooit kampioen. Bij elkaar was hij bijna 50 jaar actief in de NBA. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits. Vibe.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een paar kinderen hebben in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden in de bosjes. Ze zagen hem een dag eerder ook al liggen, maar dachten toen dat hij lag te slapen. Toen leefde hij misschien nog volgens de politie, maar dat is niet zeker, net als de doodsoorzaak. Volgens regionale media is niet bekend hoe jong de kinderen waren die hem vonden. De brandweer heeft in Zeist gisteravond voorkomen dat een stuk bos in brand vloog. Er stond een schuur in brand in het bosgebied en volgens de regionale omroep waren de vlammen groot. Door de droogte is het risico op bosbranden erg groot, maar de brand sloeg niet over en was snel geblust. In Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een stad zo'n 60 kilometer ten westen van Kopenhagen. Voor er werd geschoten zou er een grote vechtpartij zijn geweest. Er zijn 3 mannen aangehouden, maar de politie zoekt nog naar zeker 1 andere verdachte. Het zou een ruzie zijn geweest tussen criminelen. En Nederland heeft nog maar 1 tennisser in het Masters toernooi van Montreal zitten. Dat is Botik van der Zandschulp, die vannacht moet tennissen tegen Jakub Mencik uit Tsjechië. Talon Griekspoor werd gisteravond uitgeschakeld door Daniel Merida uit Spanje. Zij ontlopen elkaar amper op de wereldranglijst, maar de Spanjaard was veel te sterk. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits. Vibe.

0: overal via de gratis Vibe Radio app. Vibe Radio Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een woonzorgcentrum in Bijlen moest gisteravond ontruimd worden nadat een jerrycan met waterstofperoxide was omgevallen, meldt RTV Drenthe. Dat is een heel sterk ontsmettingsmiddel. Het spul was snel opgeruimd, maar ook alle dampen moeten weg zijn voor mensen veilig terug kunnen. En dat kan volgens de brandweer lang duren. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een dode man gevonden in de bosjes. Een paar kinderen sloegen een alarm nadat ze de man een dag eerder ook al zagen liggen. Toen dachten ze nog dat hij sliep, schrijven regionale media. Maar misschien leefde hij toen zelfs nog, zegt de politie. De doodsoorzaak van de man is niet bekend. President Trump heeft een nieuwe manier bedacht om Iran aan te vallen. Dat wil hij doen door de economie van het land onder druk te zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Volgens Trump is er door de Amerikaanse blokkades van havens al amper geld in Iran om militairen te betalen. En er wordt ook niet meer onderhandeld. En om het leven voor Britten goedkoper te maken, wil de nieuwe premier Burnham hard optreden tegen misleidende aanbiedingen. Die moeten verboden worden. En het moet ook makkelijker worden om van een abonnement af te komen. Net zo makkelijk als eraan beginnen, zegt Burnham. Die kost de Britten jaarlijks bijna 2 miljard euro. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wij zijn Vibe Radio. En dit zijn onze hits.